Srce bije, bitje srca je bitje, je neko bitje, bitje srca. Srce bije, bitje srca je bitje, je neko bitje, bitje srca. Srce bije, bitje srca je bitje, je neko bitje, bitje srca. Srce bije, bitje srca je bitje, je neko bitje, bitje srca. Srce bije, bitje srca je bitje, je neko bitje, bitje srca. Srce bije, bitje srca je bitje, je niko bitje, bitje srca.